So Do You, wat een track. Distant Fires Burning. Andermaal een track van dat nieuwe album In Perspecticon volume 2. En er komt nog een bulpje achteraan. Dit was de remix die gemaakt is door Stratosphere. En dat is Roland Marien. Dat is weer de rechterhand van Dirk Serries. Uit België dus. U hoorde de track Book of Hope in de Stratosphere. B-O-H-D-R-N plus remix. Zoals gezegd dus op het nieuwe album van Distant Fires Burning. Gert de Meester. In Perspective of... In Perspecticon volume 2 verschijnt via Audio Bulb. En wat ook nog moet verschijnen, namelijk morgen, is het album van Amphior. En dat gaat verschijnen via het Italiaanse Glacial Movements. Een heerlijk album. Another Presence is het album. Another Presence is the track. Dit is Amphior.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur en daarna meer moois in X-ray tot middernacht. En na de geweldige track van Amphior, nu het tijd om terug te gaan naar 1981. Het project Plus Instruments, dat was Truus de Groot. Plus Instruments bracht in februari en april 81 het album februari-april 81 uit. Jawel. En dat verscheen via, ja, nu weer best wel een beetje actueel, het label Kremlin. En het wordt nu opnieuw uitgebracht. En dat is goed nieuws, want de plaat is al heel erg lang niet meer leverbaar. Wordt opnieuw uitgebracht via het label Domani Sounds. Truus de Groot, Plus Instruments, hoort u in de track Freundschaft. En dat is niet voor niks, heet dat de track zo. Want het is ongelooflijk hint naar de Duits-Amerikanische Freundschaft. Het is alsof je DAF hoort, maar dan met de vocalen van Truus. Plus Instruments.

Television, the drug of the nation, breeding ignorance, feeding radiation. Television, we vieren 70 jaar televisie. Althans hier in Nederland. Maar met het fenomeen televisie, daar waren de beatniks niet zo blij mee. Althans de woorden van Michael Franti. Het klinkt allemaal heerlijk, recalcitrant en hard. En dat in de tijd dat Consolidated nog geboren moest worden. 1988, de Beatniks. Henry Flood, André Flores, Kevin en Ronald C. En natuurlijk Michael Franti, die later in The Disposable Heroes of Hip-Hopracy terechtkwam. En nog later in The Spearhead. Michael Franti op Alternative Tentacles. 70 jaar televisie vieren we, maar we vieren nog veel meer vanavond. En dat is namelijk het feit dat we A, 26 jaar X-rated op de radio hebben. En nog veel mooier natuurlijk, vanavond op de kop af zit X-rated 10 jaar op de concertzender. De eerste week oktober, precies 10 jaar geleden in 2011, was de eerste uitzending van X-rated te horen. En nog steeds ben ik de concertzender en met name ook natuurlijk Hessel Veldman, de eindredacteur van de concertzender die X-Rated heeft binnengebracht. Buitengewoon dankbaar dat het programma hier een doorstart had mogen vinden. Ik heb lang nagedacht over wat te doen met deze, alweer een jubileumuitzending. Maar goed, u blijft jubileumuitzendingen, blijf je natuurlijk maar doen en doen en doen en doen. 26 jaar is nou over niet zo bijzonder. 10 jaar natuurlijk wel. En daarom heb ik even gekeken wat de allereerste plaat was die in X-Rated te horen was hier op de concertzender. En dat was deze van Surgeon Anthony Child. En dat komt van het album Breaking the Frame. Transparent Radiation hoort u van dat album. Dat was dus de allereerste die hier op de concertzender te horen was in het programma X-Rated. X-Rated, daar luistert u naar inderdaad tot vanavond 11 uur. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Van harte welkom. En geniet van al het moois van toen en nu. Dit is Surgeon, dit is X-Rated. Een hele goede avond.

Joel Lewandowski. En je hoorde de track Casual. En dat staat op de 12-inch Here I Am. Je moet er nog even geduld op hebben, want die verschijnt eind november pas. Digitaal komt die 8 oktober uit Joe Lewandowski. En Here I Am, de 12-inch. Dit is X-Rated op de concertzender met de nieuwste van Meta Meat. Die wordt ook beter en beter nadat je hem hoort. Het nieuwe album heet Infra Supra en we hebben het over Meta Meat en dat is het nieuwste project van Phil Von, vroeger Von Magnet. Van dat nieuwe album, wat verscheen via Ant Zen en Le Label Berge, is dit Resurgent.

Ongetwijfeld grote verbazing bij vriend en vijand over een nieuwe track van Machinefabriek. Jawel, u hoort het goed. En dit is niet bepaald de sound die je bij het werk van Rutger Zuiderveld verwacht. Een 17,5 minuut durende track Prisma, die u geheel voor niets, maar natuurlijk een donatie is altijd welkom, Pay What You Want, oftewel Name Your Price, via Bandcamp te krijgen is. Fantastische track, Prisma. Ik ben een van de voorstanders om Rutger aan te bevelen om vooral ook deze richting op te gaan. Alsof Altecker eigenlijk gewoon die flipperkasten eindelijk aan de kant heeft gezet en bij de schroot heeft gegooid. En weer mooie, melodieuze dingen maken. Prachtig werk, Rutger Zuiderveld, oftewel Machinefabriek. En nu ook weer nieuw werk van Gert de Meester uit Mechelen, België. Zijn nieuwste album heeft de ingewikkelde titel Imperspecticon Volume 1. Het is verschenen via Audio Bulb Records. U hoort Book of Closure. En dan heb ik het over het nieuwste album van Distant Fires Burning. Een prachtig, werkelijk schitterend album waar de bas centraal staat. Gemengd met prachtige elektronica. Heel mooi nieuw materiaal van Distant Fires Burning.

0: Och, wat schitterend. Het nieuwste album van Markus Güntner. Het album heet Extropy en u hoorde daarvan de track Nowhere. En ja, Markus Güntner, de Güntner, daar kunnen we altijd van op aan. 4 oktober aanstaande, dat is morgen, dames en heren, jongens en meisjes. Dan verschijnt het album Extropy op A Strangely Isolated Place. Prachtig werk van Markus Güntner.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. 2 uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray. Tot middernacht. De honden die blijven binnen, gezellig, want het is morgen dierendag. En daar gaan we pas vast op vooruit lopen. En vorige week, ik heb trouwens ongelooflijk veel reacties gehad over de Richard H. Kirk special van vorige week. De In Memoriam, de tribute aan Richard H. Kirk. Waarvoor grote dank aan iedereen die naar op reageerde en heeft geluisterd. Maar er was natuurlijk door al het werk van wat Richard H. Kirk heeft uitgebracht eigenlijk geen plek voor wat ze nou geproduceerd hebben. Want dat is ook een hele lijst en daar kun je ook 2 uur mee vullen. Dat doen we niet, maar eentje die springt er wel bovenuit, vind ik. En dat is wat zowel Kirk als Melander, oftewel Cabaret Voltaire, hebben gedaan met Compulsion. Ze noemen het Pulsations 2 Human Run. En dan heb ik het over Test Department. Fantastische remix die Cabaret Voltaire maakte voor Pulsations 2. Dus hier is Test Department bij X-Rated.

bekend van de hit Experience. Was dit Hard Floor. En dit was niet de hit, maar een track van het album Respect. En nu hoorde Reverberate Opinion. Hard Floor. Echt heel erg lekker aan het begin van deze episode van X-Rated. Oliver Bonzio en Ramon Tsenker, zij vormen Hard Floor. En dat allemaal aan het begin dus van deze X-Rated. Waar we nu van start gaan met iets heel anders, namelijk gewoon eens een goed stukje dubstep. Dubstep van Scapular. Het heeft het warme van dubstep soms en het heeft ook het duistere van een burial. Dit is Scapular van de Devotional LP en de track Sacerdotal. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent vanavond. Een hele goede avond.

The Oddness met Twisted Diva. Het staat op de EP Distant Voices en die gaat uitkomen via Eskimo Recordings. En u hoeft nog niet te rennen en aan te schaffen en zo, want dat duurt nog even. 19 maart komt die pas uit, de nieuwe EP van The Oddness. En hier bij X-Rated op de Concertzender nog steeds. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. En voordat we gaan naar de nieuwe single van Goose, moet me eerst iets van het hart. Net hadden we de Oddness. Ik vond het een beetje het ritme hebben van de New Beat. En de New Beat, dat is een genre wat zo medio 88 ontstaan is in de Ancienne Belgique. Omdat een bepaalde plaat, namelijk een Flash van Split Second, die werd op een verkeerd toerental gedraaid. En iedereen vond het helemaal geweldig. En zo werd er een heel nieuw genre geboren met een langzaam tempo. Nou, het originele Flash van Split Second, dat is inderdaad een beetje een uptempo nummer. Maar ik hoorde de nieuwste single van Goose en die is echt bijna 1-op-1 zo ernstig gejat van Flash van Split Second. Schaamteloos vind ik het. Maar goed, zometeen hoort u het Goose, maar nu eerst het origineel. En dat is dus inderdaad Flash van Split Second. Oordeelt u zelf.

Nou echt, wat mij betreft, schaamteloos. Ga je schamen, Goose, want dit is niet oké. Werkelijk, die melodielijn, het is bijna 1-op-1 met Flash van Split Second. En er zijn ook nog eens een keer landgenoten. 2 Belgen, zowel Split Second als Goose, komen uit Belgenland. Nou ja, goed. Anyway, ze zullen er wel weer mee wegkomen. Dit gezelschap Goose. Als het niet zo gejat was, zou het nog best een lekker nummer zijn ook. Maar we gaan lekker nu van België naar Rusland. Daar huist Cyclotimia al geruime tijd. Reknoem is een van hun nieuwste. En die verscheen via het eveneens Russische Zelo Zobaton. Dit is de titeltrack van dat album. Reknoem.

Heerlijk, die stem van die man. Fantastisch. Time, time, time, time, time, time, time is an abyss. Je hoorde Lagowski, oftewel Andrew Lagowski, die ook al sinds mensheugenis de meest fantastische dingen op ons loslaat. Zoals ook deze zijn allernieuwste. Secrets of Numbers, die verscheen via het Poolse Zoharum. Time is an Abyss van Lagowski. En het laatste gedeelte van dit uur is voor de sompige, een beetje dubby, moerassige klanken van Skyscaper. Het album Atmospheric Stratification Rescape. En daarvan hoort er nu Temperature Inversion. De Coppice Halifax Rephrase. Skyscaper. En dat is geen via G-Therma Records.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna heel veel fries in X-ray. Wat een beetje doet denken aan de laatste track die ik draaide van Skyscraper. Maar daarover straks meer. Van de week, of de vorige week, dat weet ik niet meer, ging het op Twitter over ineens een band die Metabolist heette. Die ken ik nog wel, daar was ik vroeger best fan van. Het was een beetje, hield een beetje het midden tussen Magma, de progrock van Magma, en de art rock van This Heat. Wel nu, ik wist me te herinneren dat een van de leden in een andere band zat, namelijk Silent Types. Dat was Anton Loge. De andere leden van de band zijn Rob Duran en hij begon na Silent Types de band Hard Corps. En de derde lid van de band Silent Types was Mark Beer. Hij maakte muziek onder zijn eigen naam en zat dus in deze band Silent Types. Nou ja, band niet verder gekomen dan één single. En dat is jammer. Heel erg jammer. Maar daarom nu op de draaitafel uit 1980. Silent Types dus, zoals gezegd, met Upset.

paar tikjes en een paar kraakjes, zoals dat hoort bij een heel veel gedraaide 12-inch uit 1994. Coil versus the Eschaton. En dat is inderdaad een wereldplaat. Wat een fantastisch album. Nee, 12-inch moet ik dan eigenlijk zeggen. Later heruitgebracht op Stolen and Contaminated Songs. Coil aan het begin van een nieuwe X-Rated. Een hele speciale X-Rated. Want deze X-Rated is volledig opgedragen aan Arjen Grolleman. Nou is X-Rated dat eigenlijk altijd, maar vanavond helemaal. Morgen is het namelijk precies 10 jaar geleden dat Arjen Grolleman, de geestelijk vader van Kink FM en X-Rated, ons moest ontvallen. Morgen, 20 januari. Sowieso Blue Monday, maar het is eigenlijk altijd de meest depressieve dag van het jaar. Daarom staat Arjen volledig centraal in deze X-Rated tot 11 uur. En Arjen blijft centraal staan in X-Ray tot 12 uur. Aan de hand van zijn favoriete muziek. En dat zijn er nogal wat. En ik heb er een aantal uitgekozen waar ik bij de meeste althans een persoonlijk verhaal bij heb. Nou, over Coil, daar hoef ik verder niet over uit te wijden. Want daar wie Coil zegt, zegt Arjen. Wie Arjen zegt, zegt Coil. Maar over deze bijvoorbeeld wel. Ik weet nog goed dat deze in de speler werd gestopt. Arjen die riep vlak voordat deze track startte: Bob, doe jij de muziek vanavond maar, ik stort me op de poëzie. Wel nu, ik gooide deze in de speler en aan het einde van de track zat Arjen nog steeds in de studio. Ik zeg, zou jij niet wat aan poëzie gaan uitzoeken? Ja, zegt hij, maar dan moet jij maar niet zo'n fantastische track in de speler duwen. Zo kom ik toch niet weg. En na 11, of na 12 was het destijds zelfs, hebben we deze track nog vele malen onder het goede genot van een glas wijn weer langs laten komen. Op repeat ging The Clinic van het album Sonic Surgery in 2002 uitgebracht via Hands Productions. Dit is Pyramid. Dit is X-Rated. Helemaal voor jou, Arjen. En voor u. En een klein beetje ook voor mezelf. Ik hoop dat u ervan geniet. X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Adrenaline, Throbbing Gristle. En aangezien Arjen, zowel als ik, helemaal Throbbing Gristle gek waren, togen wij, toen Throbbing Gristle besloten had te, zogenaamd te regroupen, togden wij naar Londen om Throbbing Gristle te interviewen. Het was een van de, het bleek achteraf eigenlijk een van onze mooiste en leukste interviews ooit. Wat zijn dat eigenlijk alle vier bijzonder innemende mensen. En het kwam dus ook voor dat Arjen bezig was met zijn DAT recorder tijdens dat interview, of althans voor het interview. Nou heeft Engeland natuurlijk een ander voltage. En die DAT recorder die werkte niet. Wel nu, hij heeft het voor elkaar gekregen om Peter Christofferson op zijn knietjes te krijgen. En die heeft daar bij de plinten van alles lopen rommelen en omzetten, zodat de DAT recorder van Arjen werkte als een tierlier. Prachtig. Ik zie hem nog liggen op zijn knieën. Peter Christofferson. Ook die is niet meer. Het gaat hard. Maar Genesis Pre-Orange is er nog net. En Chris en Cozy natuurlijk helemaal. Overigens, achter deze filler die u nu hoort zit ook nog een verhaal. Het was destijds het album van het jaar van mij. Het is TV Victor. En Arjen vond dit zo geweldig dat hij het continu draaide. En hij heeft er ook een filler van gemaakt. Die monteerde hij dan onder talloze interviews die hij hield. Ik vond het een beetje degraderen van de muziek, maar goed, het werkte wel. Een prachtige filler van TV Victor. Arjen had sowieso een ontzettende neus voor dansmuziek. Hij was ook gek op bands als Underworld. Daarom nu de Halls mix van Dark and Long. Dit is Underworld.

0: Jaren en jaren lang is deze track in de playlists terechtgekomen als Aller Seelen met Gilbert im Stahlgewittern, afkomstig van het verzamelalbum Nights of Abyss. Wel nu, het is helemaal niet Aller Seelen. Het is Curly and Camera met Crematorium 4. Het gekke is dat Arjen in al die jaren zich verteld heeft in het aantal tracks wat op dit album staat. En hij dacht continu dat deze track door Aller Seelen was gespeeld. Maar het bleek dus Curly and Camera te zijn. En daar kwam ik persoonlijk heel laat achter. En ik heb het hem nooit kunnen vertellen. En dat vind ik wel naar. Nu denkt hij nog steeds dat het Aller Seelen is. Maar het is dus Curly and Camera. En ik vind het wel lollig dat het nog steeds in allerlei playlists als Aller Seelen staat. Op zich, ach, een kleine vertelling, dat moet kunnen. U luistert naar een eerbetoon voor Arjen Grolleman. Morgen is het op de kop af 10 jaar geleden dat hij ons moest ontvallen. Op de draaitafel ligt Laibach. En dat is ook een van zijn favorietere bands. En ik weet nog dat wij met een soort ploegje van Kink FM afreisden naar Tilburg. Laibach zou optreden die avond en wij mochten een interview doen. Arjen en ik samen en naar Laibach. Nou, dat interview, dat was hartstikke leuk. Daar hebben we het verder niet over. Het gaat mij meer over de treinreis daar naartoe. Arjen die vond het namelijk geweldig om gedurende de hele treinreis, en dan moet u toch denken aan 1 uur en nou bijna 1,5 uur dat we in de trein zitten, hij het nodig vond om de zanger van Laibach te imiteren. Dan moet u ook weten dat het nogal druk was in de trein en we dus niet eens bij elkaar konden zitten. Maar Arjen die zat op een stoel en in zijn eentje met iemand anders naast hem. En daar deed hij de zanger van Laibach na terwijl hij allerlei kinderliedjes aan het oreren was. Zo klonk er hard door die trein. 1, 2, 3, 4, Hütchen von, 1, 2, 3, 4, Hütchen von Papier. En allerlei kinderen keken heel eng naar hem. Wat een enge man. En wij allemaal krom van het lachen. Anyway, Laibach. Hij kon ook werkelijk de openingsspeech helemaal bijna uit zijn hoofd van de track Drzewa van Laibach. En die hoort je nu. Laibach.
1: Drzewa skrbi za dvig in izkoriščanje gozdov. Drzewa skrbi za fizično vzgojo ljudstva, posebno mladine, v svrhu dviganja narodnega zdravja, delovne in obrambene sposobnosti. Ravna če dalje bolj popustljivo, opušča se vsa svoboda. Oblast je pri nas, ljudska.

Seele brennt, einstürzende Neubauten van het album Halber Mensch. En ook de einstürzende Neubauten hebben wij kunnen interviewen. Alhoewel, niet de Neubauten, dan heb ik het over Blixa Bargeld. En hoewel onze meeste interviews succesvol zijn gelopen, ging die van Blixa Bargeld eigenlijk volledig mis. De man die had niet het humeur dat hij eigenlijk had moeten hebben. Eigenlijk was het gewoon een hele vervelende braadworst. Helaas, het was niet anders, maar we hebben er toch nog een aardig interview uit kunnen knijpen. En het, de man had gewoon op dat moment niet de juiste humor. Hij had van tevoren wel aangegeven dat hij niet over zijn oude werk wilde praten. Dus Arjen en ik die zeiden zo'n beetje in koor tegen hem: oh, dat is jammer, want we wilden alles vragen over het album Collapse. Het allereerste, oudste album. Nou, dat viel niet in goede aarde. Nee. Het kan verkeren. Hoe dan ook, wij hadden wel lol. We zijn naar Brussel getogen en hebben daar lekker in een lounge een glaasje water zitten drinken met Blixa Bargeld. Oh nee, hij aan de wijn, wij aan het water. Wijn kregen we niet van hem. God, wat hebben wij gelachen achteraf. Wat minder lachen was natuurlijk het overlijden van Arjen zelf. Ik heb samen met de ouders van Arjen mocht ik als een van de eerste in zijn huis om rond te kijken. En op een gegeven moment kwam de moeder van Arjen naar mij toe. En die had een kaartje in haar handen. Dat bleek een kaartje te zijn voor het concert op 12 februari 2010. Dat Ulver zou geven in 013 in Tilburg. En ze zei: heb jij al een kaartje? Nee, zei ik. Wij zouden er namelijk samen heen gaan. Arjen had al een kaartje gekocht. Ik had nog geen kaartje gekocht. Ik ben toen op zijn kaartje gegaan. En ik kan u vertellen dat het concert prachtig was. Maar ik heb er niet zoveel van gezien. Omdat ik eigenlijk alleen maar tranen in mijn ogen had. Ik kon niet meer die avond. Het was het eerste concert wat ik met Arjen zou bezoeken na zijn overlijden. En dat heb ik dus helemaal alleen gedaan. Dat was niet bepaald makkelijk. Maar goed, in ieder geval het album Shadows of the Sun zouden ze in ieder geval gaan uitvoeren. Vandaar nu EOS, de meest prachtige track van dat album. Hier is Ulver.

0: It is the night of the demon.
1: Welkom op Cabaret Vert. Het derde en laatste uur van het programma X-Rated bij Kink FM voor hedenavond. De langste dag van het jaar, tot aan middernacht, inmiddels in duisternis. Trekt u die absint maar open. Want de poëzie is van Jack Kerouac. Zometeen vertolkt door onder andere Morphine en Sonic Youth Lee Ranaldo.
2: X-Rated.
1: Trek ze maar aan, die vleugelen. Al is het in uw dromen. Sluit de ogen en drijf mee door de ether. Op de klanken van Variant. As time stood still.
3: If you're frightened of dying and you're holding on, you'll see devils tearing your life away. If you've made your peace, then the devils are really angels.
2: X-Rated.
1: Dit is Spectre, frontman van het Italiaanse occulte gezelschap Ein Sof, die vele LP's, CQ-CD's het licht heeft doen zien. Spectre is al geruime tijd solo. Zijn muziek enigszins folky, mediterraan. Maar soms ook wat elektronica erin. De nieuwe CD van Spectre heet Dieci Pezzi Facili. En hij werd uitgebracht op Old Europa Café. Dit is Trans Roma ESP. De nieuwe Spectre.
4: The end of New York. There's a funeral for the bright young things, buried as a diva sings. A final hymn to glitter while our tears fall flat like yesterday's champagne. Cold winds down 8th Avenue, the pleasure palaces we knew are boarded up. We'll never see their stained velvet delights again. The David, the Adonis Lounge, the show palace have closed down. Where do the lovers of the dark go now? All the dance beats fade and the notices are served. I'll always remember the last song I heard. At the end of New York, at the end of New York. The end of New York came on a day that was as grey as the hair on the mayor of New York. He turned off the speakers, turned out the lights, and the corners shone white for a better quality of life. And the night didn't fall anymore. Closed was a word on each door. No more dancing, no more drinking, and nobody calling for more. Only tears for the hustler, the stripper, the whore, and funeral purple and black to mourn was the coat that I wore at the end of New York, the end of New York. Anointed in neon, we sing in dark themes for a city that caters for all of our dreams. The song of the diva is sung low and sad, echoes down the glass canyons for good times we had. She dabs at her tears and beckons a cab, stands in the rain and holds out her hand, but one never comes. They're all taking the tourists to Disneyland on 42nd Street, whoever planned it. The end of New York, the end of New York. And there at a mirror, the skeletal mare, applying red lipstick and gold nylon hair, smiles a chill smile, a deathly grimace for the place they called New York.
1: Zero Element vindt u op de verzamel-CD X-Rated The Electronic Files. Een dubbelaar die we 7 jaar geleden met dit programma hebben uitgebracht. Daarop onder andere ook PSI, Performer, Klaus Schulze, Atom Heart, Holger Tsukai, Michel Manabila, Tangerine Dream en Biosphere. Het was dus Multiside, Zero Element. Poëzie hoorde u van Mark Elmond, The End of New York. Een prachtig beklag over hoe New York vroeger nog lekker stout was, maar dat daar door de bourgeoisie een einde aan is gemaakt. The End of New York, een gelijknamig boek en cd verschenen in 2001 bij uitgeverij Ellipsis.

nat geworden. Maar goed, dat hebben we er wel voor over. Thomas P. Hekman, oftewel gewoon Hekman, die naze im Wind. Het stormachtig begin van deze X-Rated op deze zondagavond. En nogmaals, die neus die blijft wel in de wind staan, want een onstuimig wintertje wat dat betreft. Eigenlijk continu herfst. Nogmaals, welkom. Dit is X-Rated op de Concertzender. Zometeen gaan we alles vertellen over het Sonic X Expanded Experience Festival, wat gehouden gaat worden in Paradiso in Amsterdam. Daarover straks meer, maar nu eerst nieuw werk van Milieu, de verzamelaar in Teletronic Bubble. Milieu, inderdaad, die opent deze X-Rated na Hekman met de track Amber Patroller. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

eindelijk nieuw werk van 2 Kilos and More. Ik vind geen goede bandnaam, maar het is wel een goede band. 2 Kilos and More. En dat zijn twee Parijzenaren. En die zaten vroeger in de band Von Magnet. En een van de leden zit nu op dit moment met Phil van Magnet ook in Meta Meat. Het nieuwste album heet Exempt van 2 Kilos and More. En daarvan hoort u Circular. En overigens is dit klein nootje uitgebracht op CD door Le Label Beige. Officieel zijn ze nog steeds onder contract bij Ant Zen Records. Maar dat label is zo idioot geweest om te stoppen met fysieke releases. Dus moesten ze op zoek naar een ander label om dat voor elkaar te krijgen. En gelukkig, daar was Le Label Beige. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En ik vertelde het al, we gaan het hebben over het Sonic Acts Festival. Dat gaat gehouden worden aanstaand weekend 21, 22 en 23 februari. In het Stedelijk Museum in Amsterdam, in de OT 301, in de Brakke Grond en in Paradiso. En er zijn diverse geluidswandelingen en installaties op verschillende locaties te beleven. Vanavond spitsen we ons alleen toe op één avond die gehouden gaat worden in Paradiso Amsterdam. En dat is zaterdag de 22e onder de titel Expanded Experience. Daar zal worden opgetreden door Aya, Jonas Gruska, Holly Herndon. En zij zal haar werk Proto vertolken. Maria Ati, Kali Malone en Rolly Porter. Die brengt samen met MFO de audiovisuele spektakel Kistvaan. En u kunt daarbij zijn. En we geven veel weg vanavond. We geven maar liefst 5 kaarten weg voor die avond in Paradiso Amsterdam. Het is allemaal heel eenvoudig. U kunt gewoon mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Sonic Acts. Nogmaals, we geven 5 kaartjes weg, dus de kans dat u iets wint is vrij groot. Ik zou het gewoon doen als u bij die avond aanwezig wil zijn. Een en ander zal zich afspelen tussen 8 uur 's avonds en 12:30. Dus het is allemaal nog wel te doen met het OV ook. Maar nu is het natuurlijk de hoogste tijd om de muziek te laten spreken. Wat dacht u van Holly Herndon? Zij is min of meer de hoofdact die avond. Van haar nieuwste album Proto, uiteraard, hoort u nu Eternal. Dit is Holly Herndon en de mailbox gaat nu open. U kunt mailen tot 10 uur strakjes.

Rolly Porter. Wat een waanzinnige track. Echt geweldig. Cloud. Dat vindt u op het album Life Cycles of a Massive Star. Rolly Porter die treedt dus ook op het Sonic Acts Expanded Universe, Expanded Experience avond in Paradiso in Amsterdam. Net als Kali Malone, die hoort u nu. Kali Malone doet schitterende dingen op orgel en of elektronica. Ik heb er onlangs aan het werk gezien. Het is waanzinnig wat ze doet. Prachtig. Kali Malone, dit is Rose Wreath Crown. En u kunt nog steeds mailen. bob.ruusje@concertzender.nl als u kans wil maken op kaarten voor de avond in Paradiso 22 februari aanstaande.

knotsgekwerk van Aya, A-Y-A. En ook zij zal optreden op Sonic Acts. Het festival Sonic Acts Expanded Experience, wat gehouden gaat worden in Paradiso Amsterdam, zaterdag 22 februari aanstaande. De mailbox die is nog 3 minuten open, dus doe uw ding. En tot die tijd nog even een track van, zelfs de meest waanzinnige track van het nieuwe album van Craven Falls. Of het nieuwe album, het debuutalbum zelfs, Erratics en Unconformities. Dit is Dijp Kier. En nu al in de top, nou ik denk top 5 van het jaar, Craven Falls. Treedt helaas niet op Sonic Acts, dat dan weer niet.

0: X-rated. It is the night of the demon.
1: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur, dat is inmiddels al lang begonnen. 4 minuten, maar liefst. Maar Craven Foltz, die kunnen niet wegdraaien. Net als die honden, die zijn er ook altijd maar. Craven Foltz hoorde u net. En u bent nu verbonden met de concertzender. Nog steeds bij het programma X-Rated. Nog tot 11 uur. Daarna nog veel meer moois. Tot middernacht in X-Ray. Zometeen de Alvaret Ensemble. Maar voordat we daar naartoe gaan, nu eerst werk uit 1988. De band Kain uit Groningen. K-A. I-umlaut N. Ze zijn niet verder gekomen dan 2 mini-albums en 1 CD-EP. Dat is jammer, want ze waren echt wel goed bezig. Kain uit Groningen. U hoort nu Sleeping van hun debuut mini-LP Against the Womb. Dit is Kain bij X-Rated.

prachtig. Wat een verstilling. Uiteraard opgenomen in een klein kerkje. Dat kan niet anders, zo klinkt het ook. Het schitterende nieuwe werk van die Alvaret Ensemble. Het album heet EA en u hoorde Blauw Gers. Dat is gewoon eigenlijk gewoon blauw gras. Het is een collectief wat op is gebouwd rond de broeren Kleefstra, Jan en Romke. En ze weten zich deze keer bijgestaan door Greg Haynes en Sietse Pruiksma, aangevuld met een celliste en een violiste. Schitterend werk van die Alvaret Ensemble. Het nieuwste werk dus, en dat is EA. EA, prachtig, verstilling. U luistert naar X-Rated op de Concertzender en over verstilling gesproken. Deze week overleed Rijnbert de Leeuw. En dat was een schitterende pianist en dirigent. Hij was ook oprichter onder andere van het Schoenberg Ensemble. En hij wist eigenlijk de klassieke muziek heel dicht bij de mensen te brengen. Op een hele speciale manier. Zoals hij zijn werk uitvoerde. Bijvoorbeeld, hij is beroemd geworden door het uitvoeren van het werk van Erik Satie. En dat deed hij op een hele eigenwijze en langzame manier, waarop het heel erg broos, bijna romantisch werd. Rijnbert de Leeuw is 81 jaar geworden en ik wil in X-Rated toch even stilstaan bij het overlijden van deze man, omdat hij van onschatbare waarde is geweest voor de muziek. En Erik Satie is dat ook, aangezien hij natuurlijk met zijn composities mensen als de moderne componisten als Niels Frahm of een Peter Broderick een groot voorbeeld is geweest. Rust in vrede, Rijnbert de Leeuw. Daarom nu in X-Rated gedeelte uit Gnossien. Voor jou, Rijnbert de Leeuw.

Och, wat prachtig ook weer. Eujeroem. En dat is afkomstig van het album Alting Falder I Samme Roem. En van dat werk hoort u deel 3. Schitterend werk van Eujeroem. En deze is uitgebracht via het label Sound in Silence. In oplage van 200 stuks. Schitterend. X-rated op de concertzender. De hoogste tijd om de 5 prijswinnaars bekend te maken. En nou, dat was niet wat je noemt heel moeilijk. U heeft flink gemaild, dus ik kon een eerlijke prikactie doen. En ik heb de 5e, de 10e, de 15e, de 20e en de 25e mailer eruit gekozen. En dat zijn achtereenvolgens geworden. En die kunnen dus naar Sonic Acts. Maar dan alleen op de avond, zaterdag 22 februari in Paradiso, de Expanded Experience avond. Dat zijn Johan Wetering, Matthé Tubben, Erwin Dorlijn, Mark van der Voort en Rob Meren. Johan Wetering, Matthé Tubben, Erwin Dorlijn, Mark van der Voort en Rob Meren. Gefeliciteerd namens X-Rated, gefeliciteerd namens de concertzender, namens Sonic Acts en namens natuurlijk mijzelf. Heel fijn u daar aan te treffen en hoe een en ander in zijn werk gaat, dat krijgt u per mail bevestigd deze week. Aanstaande zaterdag dus in Paradiso Amsterdam. Goed, verder met de realiteit van nu. Het is niet alleen mensen die overlijden gelukkig, maar ook gewoon wel nare dingen als bands die ermee ophouden. Zo waren er 2 spraakmakende noise industrial bands deze week die bekend maakten dat ze er de brui aan geven. Achtereenvolgens zijn dat Karjalan, Sisit en Controlled Bleeding. Helaas, die zijn niet meer. Het laatste wapenfeit is inmiddels verschenen van beide bands. Daarom nu achtereenvolgens eerst Karjalan Sisit. En het laatste wat ze uitbrachten was het album I Want You Dead. En Controlled Bleeding hoort u daarna. Helaas, ze zijn niet meer. Maar gelukkig is er nog wel de muziek. We zetten een tandje harder nu met Karjalan Sisit.

schitterend werk van Controlled Bleeding, Between Tides was het album, uitgebracht op het Zweedse Multimood Records. Joe Papa en Chris Moriarty, die leefden al niet meer. Die zijn respectievelijk in 2009 en 2008 overleden. En Paul Lemos was het enige overgebleven lid nog van Controlled Bleeding. En hij zette de band voort met andere leden. Maar daar is nu dus een einde aan gekomen. U hoorde Under Burned Hills, Controlled Bleeding. U luistert naar X-Rated. Nog een kwartier, een krap kwartier. En dan is het nu tijd voor de nieuwe van Machinefabriek. Rutger Seiderveld heeft weer een nieuw album uitgebracht op Glacial Movements. Stillness Soundtracks deel 2. De eerste die was in 2014. Schitterend werk getuigen ook deze. Stillness 6. Machinefabriek. Stillness 6. Le Maire Channel Antarctica.

0: Namelijk pas op 17 april aanstaande, dan zal het nieuwe album van Jarbo gaan verschijnen, Illusory. En u hoorde de titeltrack alvast van dat album. 17 april dus, dan gaat die verschijnen via het Belgische Consoling Sounds. Jarbo natuurlijk, de ex-zangeres en toetseniste van Swans. Overigens op Groutzone de Swans film gezien en daar was Jarbo ook in te zien. En dat is een film die u absoluut moet zien. En hij schijnt nog een keer herhaald te worden ergens in maart of april in de Melkweg in Amsterdam. Dus ga dat zien als u hem gemist heeft. Zometeen is er het derde uur van X-Rated onder de noemer X-Ray. En dat zal gevuld zijn met Jarl. Jarl is Eric Jarl. En hem kennen we onder andere van een band als Irm. En solo maakt hij de ene fantastische soloalbum na het andere. Dit album heeft hij zich in ieder geval laten inspireren door de mensen uit de minimal music als Terry Riley. Dat is duidelijk te horen. Je hoort 3 tracks onder de titel Repetition en 2 tracks onder de noemer Darkness. En beide zijn afkomstig van het album Symptoms Variations Sensory Deprivation. En dat verscheen vorig jaar via Reverse Alignment. Dus zometeen mooi, prachtig en diep werk van Jarl in X-Ray tot middernacht. Daarna volgt een nieuwe aflevering van Dr. Klangendoem direct na 12. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze concertzender en op deze zondagavond. Fijn dat u erbij was. Dank ook voor alle reacties die ik via diverse kanalen als Twitter, Facebook, sms en mail mocht ontvangen. Wellicht tref ik u aanstaande zaterdag in Paradiso bij Sonic X Expanded Experience. En anders is er gewoon volgende week ijs. En deze keer moet ik er toch echt wel weer storm bij zetten. En wederdienende een nieuwe X-Rated op de zondag tussen 9 en 11. Geniet van de komende week. Blijf bij de concertzender en u kunt ons ook steunen. We blijven het hard nodig hebben. Voor nu, blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. Heb een mooie nacht. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: Action.

Ja, dit is zo'n track die heb ik helemaal grijs gedraaid dit jaar. Ik heb het over Entity from Tetra Space van Doppler Effect. En u vindt het op de 12-inch Infinite Tetra Space. En veel gedraaide tracks, zoals deze, van een van de beste 12 inches van het jaar. Daarmee open ik ook volgende week, maar dan is het een track van een verzamelaar. We hebben het over twee speciale uitzendingen, namelijk de Best of deel 1. En dat is vanavond de Best of deel 2. En dan heb ik het over een overzicht van de beste albums van dit jaar, volgens X-Rated natuurlijk. Vanavond de nummers 25 tot en met 13. Volgende week de nummers 12 tot en met 1. Dus het wordt eigenlijk alleen maar mooier en mooier hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we bij u zijn tot 11 uur vanavond. En daarna een speciale X-Ray met een exclusieve tracks van Adeptus Mechanicus. Speciaal voor X-Ray gemaakt en later dit jaar, volgend jaar moet ik zeggen, uitgebracht op album. Maar daarover later meer. Ik heb het dus over de beste albums over 2024 hier bij X-Rated. En dan gaat het er louter om hoeveel en ik naar bepaalde albums heb geluisterd. Want het is natuurlijk helemaal evident. Hè? Wat zijn de beste albums? Dat is voor de een natuurlijk een hele andere dan voor de ander. Wat is het meest gedraaid? Wat is me het meest bijgebleven? Nou, daarover krijgt u nu een overzicht tot en met nummer 13 en volgende week dus de rest. En zo is op nummer 25 California Storm beland. Zijn album heet Ancient Buildings. En dat is een album wat verscheen via Data Bloom Records. Erg onder de indruk van dit album California Storm. We draaien de track Square Wave Knowledge. California Storm op nummer 25 in toch echt, dames en heren, de lijst der lijsten. Dit is X-Rated bij de Concertzender. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond. En hier is dus California Storm.

Ja, zo klinken dus die golven in de mist in Wales. Rechtstreeks uit Wales was dit Shin Ikun. En zijn album Megaliths haalde het tot nummer 24. Je hoorde de track, ook al spreek ik dat helemaal verkeerd uit, ongetwijfeld Boscawen Un. In ieder geval was dit Shin Ikun op nummer 24, oftewel Ben Powell. En voordat ik verder ga, moet ik nog eventjes een speciale dank uitbrengen. We hebben weer een prachtige kaart binnengekregen, een nieuwjaarskaart. Ditmaal van Wilma en Jacques Moerman. En natuurlijk Bikkie en Bobby, jazeker. Ook die luisteren iedere week. Wilma en Jacques, hartelijk dank voor de kaart aan de collega's hier, aan mij en de collega's van de zondagavond en van de concertzender. Heel veel dank en laten we inderdaad inzetten op heel veel mooi en nieuw in het nieuwe jaar 2025. Maar eerst nog even een terugblik naar 2024 met de lijst der lijsten, de beste albums over 24 met op nummer 23 Martin Sturzer. Als Velios dit keer. Zijn album heet Obsidian Forest en u hoort nu de track Stargazer. 23, Velios.

nou een beetje jammer. En dan gaat alles hartstikke goed vanavond. En dan maak ik zelf gewoon een foutje. Ik bedoelde de track Stargazer. En niet een ander die ik instortte. Dus bij deze Velios en Stargazer.

op nummer 22 vinden we het album van Ark Zeed. Een voor mij nog onbekende naam die ineens een prachtig album maakte op het Glacial Movements label. Het album dat heet Nip Tak Tok en hoorde de titeltrack Ark Zeed op nummer 22. En op 21 de nieuwste van een oud-gediende, Alessandro Cortini. Zijn nieuwste album heette Nati Infinity. En u hoort nu het vierde gedeelte op nummer 21. Alessandro Cortini.

Op nummer 20 vindt u Ben Lucas Boysen in de beste albums over 2024 volgens X-Rated. Ben Lucas Boysen, ook opererend onder de naam Hek met CQ, maar nu onder zijn eigen naam. Het album wat tot nummer 20 heeft geschopt is Alta Ripa en u hoorde daarvan Fama. En op nummer 19 vinden we een duo wat al eerder opereerde met de letters T en O. En de T en de O die staan respectievelijk voor de Tez en Orsi. Oftewel Fabio Orsi en Tez. Tez en Fabio Orsi. En ze zijn nu aanbeland bij het derde deel OTOT. En ook zij zijn in de lijst binnengekomen. Op nummer 19, u hoort de track Di Cianove.

0: En op nummer 18 belandde het debuutalbum van Moons of Mars. Moons of Mars, oftewel Johan Weterings en Roland van Oorschot. Zij maakten dit schitterende album Dream State op hun eigen label Sterrenstof. Een van A tot Z geweldig ambient album. En u hoorde de track Descent hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu zijn aanbeland aan het, bij het tweede uur.
1: Max.
0: Waar we verder gaan met de lijst de beste albums over 2024 volgens X-Rated. En op nummer 17 vindt u MPC samen met Peter Bjergo, oftewel Nicolas van Meerhagen en samen met Peter Bjergo het album Onus. En daarvan hoort u nu de track Unavoidable Darkness. Dat verscheen via Consoling Sounds. Hier zijn ze, MPC en Peter Bjergo.

uitstekend samenwerkingsverband tussen Ona Sander, Ashtoreth en Gidja. Zij vormden een drietal wat het album Animic Atmospheres maakte. Schitterend album op het Winterlight label, wat al zoveel moois op ons heeft losgelaten. Je hoorde The Mystery of Golgotha. Hier bij X-Rated op de Concertzender, waar we zijn aanbeland bij nummer 15 in de lijst der lijsten. Oftewel de beste albums over 2024 volgens X-Rated. En nu doen we een wat langere track van Craven Falls, want die hadden we nog niet gedraaid. Het album heet Bounds. Dit is de track Waste and the Main. Verscheen op Leave Records. Bounds, Craven Falls op nummer 15.

Ja hoor, Craven Falls, Waste and the Mean. Verscheen op Leave Records. Het album Bounce schopte het tot een nummer 15 in de lijst. Vandaar een ook wat langere track, omdat Craven Falls alleen maar lange tracks maakt. En deze nog niet gedraaid was in X-Rated. Welke wel gedraaid is in X-Rated, denk ik nu, is de track Planet Dirt. En dat komt van het album Melt van Cosmic Ground. Verscheen op zijn eigen studio Fleisch. Dirk-Jan Müller is Cosmic Ground op nummer 14, Melt.

Zo, ik hoop dat u er nog bent. Dat was nummer 13 in de lijst. Blood Incantation. Het album Absolute Elsewhere. En dat hebben ze vernoemd naar de band Absolute Elsewhere. En dat is ook geheel terecht, want een dergelijke hippie... hippie muziek eigenlijk, die ze destijds maakte, die Absolute Elsewhere, dat dringt ook door in deze Blood Incantation, want eigenlijk is het een death metal band. U hoorde The Stargate en dan Tablet 2 met een gastoptreden van Thorsten Kwaschning van Tangerine Dream. U hoorde achtereenvolgens California Storm, Shin Ikun, Felios, Arkzeed, Alessandro Cortini, Ben Lucas Boysen, Fabio Orsi en Tess, Moons of Mars, MPC en Peter Biergo, Ona Sander, Ashtoreth en Gija, Craven Folds en Cosmic Ground, gevolgd door Blood Incantation.

0: Ik hoop dat u genoten heeft van de lijst der lijsten. De 25 beste albums over 2024. En dan vanavond de nummers 25 tot en met 13. Volgende week wordt het alleen maar mooier met de nummers 12 tot en met 1. Voorafgegaand door een track die mij ook greep dit jaar. Maar dat is pas volgend jaar. Eerst krijgen we nog een jaarwisseling. En wat we ook nog krijgen is een speciale X-Ray. En dat allemaal te danken aan Gerrit Vos. Onze vaste leverancier van de X-Rated Tributes voor begin oktober. Hij heeft nu 5 tracks geleverd van een album wat in 2025 gaat verschijnen. En daar heeft hij een mooie mix van gemaakt. En de titel die is niet even simpel, want hier komt hij. As I walked alongside the small river, I discovered that it's not the water that's blue, but it's the reflection from the sky I observed. Deze mix, 5 unieke tracks dus van dat album wat in volgend jaar verschijnt in 25. Hoort u zo meteen Adeptus Mechanicus, dank aan Gerrit Vos. Dat allemaal zometeen na 11, direct na X-Rated. Deze X-Rated is direct ook na 11 her te beluisteren. Dus doet u dat, de muzikale duiding bij de 25 beste albums volgens X-Rated. De kerst, die is voorbij. We gaan op naar de jaarwisseling. En laten we van 2025 weer een mooi muzikaal jaar maken. En in dat allemaal in goede gezondheid. Dus wat mij betreft heb een hele mooie jaarwisseling. Blijf nog even hier bij de concertzender. Want behalve X-Ray zometeen is er nog veel meer moois te beleven bij dit prachtstation. Blijf in ieder geval heel erg ver van vuurwerk. Bekijk het allemaal gewoon achter glas met een goede kelk in de hand. En herhaal deze X-Rated. Komt alles goed. Wat mij betreft tot volgende week. In 2025, 5 januari. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

cheesy en hard tegelijk. Dat kan bij de Rising High Collective. Tangled in My Thoughts. Als ze dit nou eens in zouden zenden voor het Eurovisie Songfestival, dan krijgen ze eindelijk eens een keer een stem van mij. Tangled in My Thoughts. En het was de onvolprezen Hard Floor Mix. Er staat op de double 12 inch Liquid Thoughts. En dat verscheen in 1994 op Liquid Thoughts. De double 12 inch Liquid Thoughts op Rising High Collective. En het Rising High Collective en Rising High Records, daar stond aan het hoofd daarvan Caspar Pound. En Caspar Pound is helaas in 2004 al overleden aan de gevolgen van kanker. En de zang die kwam van Plavka. En Plavka deed de zang voor onder andere Jam and Spoon en The Shaman. Hartelijk welkom. Dit is X-Rated op deze zondagavond nog tot 11 uur met heel veel moois. En daarna nog meer moois in X-Ray tot middernacht. Nu eerst lekker de electro in met Client 03. De Compliance EP. Die gaat 26 mei verschijnen. Dit is de titeltrack Compliance. Dit is Client 03. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goedenavond.

MRE. MRE met Square Blue Triangle. En dat staat op de net verschenen After All EP. En het is Michiel Eskes. En Michiel Eskes deed dit via het Deeper State label. Een hele fijne single en EP. 4 tracks daarop met een lekkere Detroit techno en deze electro track. MRE met Square Blue Triangle. En we zijn wederom aanbeland bij de nieuwste van The Orb. Want daar staan toch een aantal echt hele fijne tracks op. Dat hoorde u vorige week als u naar X-Rated heeft geluisterd. En nu kan dat wederom in de track HOME. Oftewel Home. Oftewel High Orbs Mini Earths. Dit is The Orb van het nieuwste album Prism.

Track van alweer 22 jaar oud, Bernd Friedman. En oorspronkelijk dus uit het jaar 2000, wat zeg ik, dan is hij 23 jaar oud inderdaad. Platin Tundra. En het komt van deze verzamelaar, die Echo Neuklang, met als ondertitel Neo Crowd Sounds 1981-2023 heet. En daar staan nog veel meer leuke deunen op, zoals bijvoorbeeld van Conny Frieschauf, Möbius en Renzihausen, Deutsche Weer Arbeid, Kreitler toe, Rococo, Rood en Rheingold. Erg leuke verzamelaar. Het is een verzamelaar die eigenlijk in het leven is geroepen om wat zeg maar de krautrock gedaan heeft met latere muzikanten. En je hoort inderdaad af en toe wel geluiden doorcijpelen van de kraut, maar ook een eigen interpretatie natuurlijk. En met rock heeft het over het algemeen helemaal niets te maken. Maar oorspronkelijk heeft krautrock ook heel weinig met rock te maken. Goed, dit is X-Rated op de Concertzender met nu fonkelnieuw werk verschenen op Audiofob. The Empath of... En deze track is opgenomen in samenwerking met Mortaya. Het is Mike Erkau, die is The Empath. Het album Ergosphere en u hoort nu... Nee, sorry, het album is Black Hole en u hoort nu Ergosphere. The Empath with Mortaya.

Klaus Poulsen en Sascha Stadelmeijer. Zij vormen Eardrops. En Eardrops bracht het album Gravity Has No Right to Define Up and Down. En dat was eigenlijk een soort rondje audiofop, want dit werd uitgebracht op Krater Recordings. En dat is een sublabel van audiofop. U hoorde Loest Brood. Een heerlijke track van Eardrops hier bij X-Rated op de Concertzender. En we zijn aanbeland bij de nieuwste van Craven Falls. Mijn hemel, wat een schitterend album is dat. Craven Falls schopte het met Erratics and Unconformities tot het album van het jaar. En dit is de opvolger Standards. Of het helemaal nummer 1 wordt, weet ik niet, want het is nog lang geen december. Maar hoog komt hij zeker. Standards van Craven Falls. U hoort nu Mirrors and Hushes.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, inmiddels al 3 minuten in het tweede uur. Maar ja, Craven Falls wegdraaien, sorry, dat zit er niet in. Mirrors and Hushes hoor u van het album Standards. U luistert naar X-Rated op de concertzender nog tot 11 uur. En het is moederdag vandaag. Dus koester uw moeder en ook al leeft ze niet meer, denk aan haar. Want moeders die zijn onnavolgbaar en die zijn onvervangbaar. Ki Di Mei, dat maakte een singeltje in 1981 onder de titel Mother Is. En het hoesje, een 7-inch, werd gemaakt door Winston Tong van Tuxedo Moon. Moederdag, Mother Is.
3: Hey, what time did you get home from school today, Joker?
4: Probably about 4.
3: What was that I heard about you and that kid? What was going on there? What's happening?
4: What?
3: That Roger boy.
4: He just came in. Mustard.
3: What were you doing upstairs?

This world must be destroyed. Nou, als de world zo doorgaat, dan destroyt hij zichzelf wel. U hoorde Front 242 van de 12-inch Mixed by Fear. Front 242 uit 1991. Aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de zondagavond. En Front 242 draai ik met een reden. Ze houden er namelijk mee op. Ja, ze stoppen ermee. Ze maken natuurlijk ook al jarenlang geen albums meer. En nu gaan ze ook nog hun allerlaatste live shows geven. Een tour over de hele wereld. En daar wordt Nederland niet bij overgeslagen. 17 oktober aanstaande geven ze een show in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Dat u het even weet. Hartelijk welkom. Een nieuwe episode van X-Rated tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En nu nieuw werk, want pas uit op 29 maart van Josh Caffé. U hoort Square Wave. En dat komt te staan op het album Free World. Dit is Josh Caffé. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Beach Life. We hebben er al eerder een track van gedraaid. Een uitstekend album wat ook pas gaat verschijnen op 29 maart. Daar gaat een hoop verschijnen op 29 maart. In ieder geval Peach Life met haar album Permission to Roam. En u hoorde daarvan Entry. Peach Life hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we, ja, het zal eens geen zondagavond zijn, de grootst mogelijke problemen hebben. Website eruit, de app lag eruit. Ik kan ook de playlist even niet updaten. Nou ja, ik zal er verder niks over zeggen. We houden het maar bij de muziek. We gaan verder naar België. In ieder geval wordt er aan gewerkt. Het is bekend, de oorzaak. Dus wat dat betreft laten we hopen dat het allemaal weer goed gaat komen. Uit België komt Billy Bulthheel. Jawel, het klinkt inderdaad Bulthheel. Ik dacht eerst Billy Bulthheel, maar het is gewoon Bulthheel. En zijn album heet Two Cycles, en dat gaat verschijnen via Pan Records. Hij woont in Brussel en pendelt een beetje heen en weer tussen Brussel en Berlijn. Dit is Decreation, Billy Bulthheel.

zo. Ik kan hem wel vragen, bent u er nog? Maar misschien bent u er helemaal niet meer. Het zou zomaar kunnen. Maar dit was Het Geweld van Kim Gordon. Wat een plaat. Haar nieuwste album heet The Collective. 100 keer beter nog dan haar vorige album. U hoorde The Believers. Kim Gordon. Gordon natuurlijk de ex-bassiste en zangeres van Sonic Youth. Nou, ik heb toch heel even de playlist tussendoor kunnen bijvullen. Dus die is geüpdate tot aan nu. En het, nou maar hopen dat het nog eventjes goed blijft gaan. Het zal eens niet op de zondagavond. We gaan verder met wat vrolijke klanken van Die Partij. Kent u ze nog? Uit 1981 brachten ze het album La Freiheit des Geistes uit. Tom Dokapil van Wirtschaftswunder, bijgestaan door kunstenaar en schilder Walter Daan. Zij vormden Die Partij. En nu 43 jaar later, geloof het of niet, komt er een nieuw album. En dat gaat verschijnen op 12 april. Hier is Die Partij van het nieuwste album C'est la vie machinerie. En dit is Nacht zum Tag.

de uitvinders van de term krautrock, of de uitvinders zijn van het genre, dat daar verschillende meningen over. Maar in ieder geval van de term krautrock, dat is natuurlijk Faust. En Faust bestaat nog steeds eigenlijk. Er bestaan zelfs twee verschillende Fausts, een beetje verwarrend wat dat betreft. Maar in ieder geval, Faust heeft natuurlijk ontzettend veel opgenomen wat nog steeds niet is uitgebracht. En dat gebeurt nu op een hele serie, namelijk momentafname. De delen 1 en 2 die zijn al uit via Bureau B. En hetzelfde label brengt nu ook de delen 3 en 4 uit. En dat gaat in april verschijnen. Faust, u hoorde meer dan een alternatieve versie. Faust hier bij X-Rated op de Concertcenter. Waar we zo verrast werden van voren met een nieuwe Biosphere. Of althans, het is geen nieuwe. Het is eigenlijk gewoon Patajnik. En die heeft Ger Jensen onder handen laten nemen door het eveneens Noorse Sketch. En Sketch, die kennen we als vriendjes van Ger Jensen. Want Ger Jensen is degene geweest die Sketch heeft laten horen aan de mensen van RNS Records. En die hebben dan hun eerste, of niet hun eerste, maar hun tweede album, geloof ik, uit laten brengen op Apollo Records, een subdivisie van RNS Records. En Sketch, dat was en is natuurlijk een prachtig Noors duo. Ik heb er zelfs een keer een hele X-ray aan gewijd. Zoek die als u daar benieuwd naar bent. Dit is Kaboos van die Patajnik Decrypted by Sketch. En dat komt dus te staan op Patajnik Decrypted by Sketch. Dit is de Sketch Remix 1. Hier is Biosphere met deze remix.

0: Prachtig werk hoor, heeft dat sketch ervan gemaakt. Caboose van Patashnik hoorde u van Biosphere. En dan hoorde u de sketch remix 1. Ik had eerst een andere titel 2 ingedikt, maar dat was niet goed. Dit is de goede. De playlist is weer bijgewerkt. Patashnik Decrypted by Sketch. En dat verscheen via Biofon Records natuurlijk. Sinds heel lang al het label van Biosphere.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Nou, die demonen die spoken wel weer door de burelen hier van de concertzender. Laten we hopen dat we ze hebben weggejaagd. Ja, honden, doe je best. Jaag ze weg. We gaan terug naar 1981, maar tegelijkertijd ook het heden. We hebben het over Ex-Mal Deutschland. Deze dames schopten kont in begin jaren 80. En er is nu een verzamelaar uit, er komt een verzamelaar uit. En er is ook een heruitgave van de single die nu op de draaitafel ligt. Dat gaat gebeuren via het Sacred Bones label. En de verzamelaar, dat wordt Early Singles, 1981, 82. Dus de singles die ze uitbrachten voor dat ze gecontracteerd werden door 4AD. Hier is Ex-Mal Deutschland, officieel verschenen in 1981 via Zick Zack label. Dit is Schwarze Welt.

0: Ja, richtige Heimat, Volk van Soul Search, Spielmann. Staat op de verzamelaar Steinklang Industries 2. Verschenen via Steinklang Industries, jawel. En dat allemaal aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar vonkelnieuw werk van Undir Heimar. En dat album dat heet Gununga Galdi. En de titel Urbur of zoiets, hoe je het precies uitspreekt, weet ik niet. Maar in ieder geval, hij moet nog uitkomen. En u raadt het al, jawel, 29 maart. Ook die komt uit. En dat gaat gebeuren via Cyclic Law. Undir Heimar. En daarvoor dus, ook verschijnend 29 maart, NPC. En Peter Bjergo met Onus. En zometeen is er derde uur X-Rated en dat is X-Ray. En dat is geheel gewijd aan het werk van Annemarie Antara Borg. En zij maakte in 2018 het prachtige album In Nomine Tellus. Je hoort 5 tracks, heel indringende tracks, een hele mooie, ook gezongen tracks van Annemarie Borg. Zometeen in X-Ray. En dat allemaal tot middernacht. En daarna is het weer de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendoem. Waar het ook weer de beurt aan is, is een nieuwe aflevering van Kaap Gonzo. Het programma rond Gonzo Circus, wat we eindelijk hebben weten binnen te halen. En daar zijn we heel trots op hier bij de Concertzender. Aanstaande woensdag vanaf 8 uur is het weer zover. En de tweede Kaap Gonzo woensdag, schrijf het in de agenda. Nou, het was weer een programma vol met vallen en opstaan. En direct na het begin was het al vallen. En het bleef vallen en het bleef vallen. Maar uiteindelijk hebben we weer contact kunnen maken met de playlist, met de site, met de app. Nou ja, we zullen zien wat de toekomst brengt. Men dacht dat het was opgelost, maar dat als het is het dus allerminst. Ik hoop dat u niet al te veel ellende hebt gehad en toch hebt genoten van deze X-Rated. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. En ijsweder, website, app en weet ik wat ellende dienen er volgende week weer. Tot dan, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

Age uit 1994. En Age is Thomas P. Heckman. U hoorde Parallelwelt. En dat staat op de Orion Years. En 94 verscheen dus via Mille Plateau Records. En dat wordt gelukkig weer heruitgebracht via Hybride Sentimento. Thomas P. Heckman. Age. Aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Er is veel, heel veel ellende in de wereld. Maar laten we vooral niet vergeten dat er ook altijd muziek is. Muziek moet er zijn en muziek zal er zijn. Zoals nu ook in X-Rated tot 11 uur vanavond. Waar we even stevig verder gaan met Edgar de Ramon. Zijn nieuwste heet de Tu A Tu Remixes. En die gaat verschijnen via 18 april. Een heerlijk portie spijkerharde acid. Nu in Flying Data. Dit is Edgar de Ramon. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goedenavond.

De totale apocalyps. Als de wereld dan toch moet eindigen, laat het dan met deze track zijn. Kof Nia met The End. En er staat op de Dark Illuminati met als ondertitel A Celestial Tragedy in Two Acts. Dat verscheen in 2007 via Cold Meat Industry. Kof Nia. Wat een track. Ongelooflijk. En dat past een beetje bij de tijdgeest, dacht ik zo. We zitten inmiddels alweer in de 11e dag van de oorlog, de invasie van Oekraïne door de Russen. En dat is verschrikkelijk. Dat is natuurlijk ontzettend naar. Alhoewel natuurlijk een land als Oekraïne al heel lang in oorlog is. Maar deze vorm van agressie, die kent geen werkelijk, nou ja, gaat buiten iedere proportie. Maar de sancties tegen het land, die zijn inderdaad in volle gang. En dat is goed. Want hoe meer deze maniacale machtswellusteling wordt aangepakt, des te beter het is. Alleen het moet wel, de sancties moeten wel direct daar terechtkomen en niet bij de gewone Russen. En de gewone Russen, daar wil ik het even over hebben. Want de cancel culture, die viert weer hoogtij. En de gewone burger is daar ook de dupe van. Ook hier in Nederland. Het dieptepunt werd wat mij betreft wel bereikt bij de canceling van het Tchaikovsky en Stravinsky Festival. Twee fantastische Russische componisten. Die werden gecanceld. Een heel festival wordt gecanceld. Een dode componist wordt gecanceld. Hoe gek wil je het hebben? De Russische kunst, moeten we die cancelen? Schrijvers, moeten we ineens niet meer over Tolstoj hebben? Muzikanten, de hele literatuur, allemaal weer overboord gooien? Ik zeg nee. De gewone burger, de gewone Rus, die wil dit niet. Er zijn misschien 4, 5 miljoen Russen die achter deze oorlog staan. Maar dan blijven er altijd nog 140 miljoen Russen over die dit echt niet willen. Ik woon in een idyllisch straatje in Hilversum. En mijn overburen, dat zijn al sinds geruime tijd Russen. Gewoon een vader, een moeder, twee dochters en twee katten. En deze week hebben ze een enorme poster in hun raam gehangen. Tegen de oorlog, in de kleuren van de Oekraïnse vlag. En ze zijn een donatiepunt begonnen voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Dat is de ware Rus. Dus ik wil een lans breken voor de Rus die hier ook niet om gevraagd heeft. Die hier ook echt niet wil. En bovendien, er zijn al miljoenen Russen op de vlucht. Die willen dit niet. En daarom, om een lans te breken voor al die Russen die hier ook het slachtoffer van zijn. Want laten we niet vergeten, het zijn niet alleen de Oekraïners, maar ook de Russen zelf inmiddels, die door deze idioot een slachtoffer zijn. Moet ik nou ineens niet meer Noises of Russia draaien? Of Roitov? Of Sal Solaris? Of al die geweldige bands uit Rusland? Ik zeg natuurlijk wel. En daarom nu, Noises of Russia.

see.

En natuurlijk na Noises of Russia laten we Oekraïne aan het woord. Of in ieder geval, in dit geval, aan de muziek. Proto-U. En Proto-U is Sasha. Achternaam weet ik niet precies, maar Sasha is in ieder geval de vriendin van Johnny Darko. En zij vormen samen een koppel en maken allebei prachtige dark ambient. U hoorde Capsule of Decaying Dreams van Proto-U. Het staat op haar nieuwste album Memory Alpha. En zojuist verschenen via Cryo Chamber. X-Rated op de Concertzender. Nog 19 minuutjes lang. En dan is het tijd voor X-Ray. En wat ook nieuw is, is Namkar en Vortex. Nieuw verschenen op Winter Lights. Het nieuwste album Nag Hammadi. U hoort The Garden of All. Samenwerkingsverband tussen Namkar en Vortex.

Death of the Corn. Dat was natuurlijk Current 93.

En dat was een niet eerder uitgebrachte track. En die staat op een verzamelaar voor Oekraïne. Fundraiser voor Oekraïne. De verzamelaar Slava Oekraïni. Death of the Corn van Current 93 met meerdere tracks die niet eerder zijn uitgebracht. Een uitstekende verzamelaar die u zou moeten aanschaffen als u in ieder geval Oekraïne zou willen steunen. Onder andere muziek van Youth, Ulver, Daniel O'Sullivan, Teleplomist, Zoo en Michael Cashmore vindt u op dit album van Slava Oekraïni. Voor de Oekraïners. Daarvoor hoorde u een schandalig kort stukje van de track Black Feathers van Desiderii Marginis. Maar dat komt door mijn ongelofelijke geouwe hoer natuurlijk. Dat ik daar net geen genoeg tijd meer voor had. Dus ja, dat wordt volgende week natuurlijk de hele track. Desiderii Marginis van het album Hypnosis. Zometeen is er meer fraais in X-Ray. Hoort dan Robin Story, oftewel Rapoon, met twee tracks van het album Vernal Crossing. Daarna een track van To West and Blue. En we eindigen met een track van Church Road, het immense Stone Tower. Zometeen Rapoon in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJsweder en andere oorlogsellende dienende is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de Concertzender. Volgende week, gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. En daarna gevolgd door X-Ray. Heb een mooie week. Voor zover die mooi kan zijn met al die ellende om ons heen. Maar in ieder geval, hier krijgen we het vooralsnog hartstikke lekker, want na morgen gaan we gewoon naar lentetemperatuur met veel zon. En dat mag ook wel eens na al die stormen en dat half jaar lang regen, zijn we wel eens toe aan een lekker lentezonnetje. En ondanks alle ellende zou ik echt willen benadrukken, de muziek die blijft het doen. De muziek die is nodig. Muziek moet en zal er altijd zijn. Als troost, als verbinding. En daar gaan we voor. Voor nu, dank voor het luisteren nogmaals. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

setbacks.

society. This is reality. Reality. Zo, dat was hem helemaal. The Aloof Society van de gelijknamige 12 inch uit 1994. En The Aloof, dat is onder andere de heren van Sabres of Paradise. Of althans, twee heren van de Sabres of Paradise. Namelijk Gary Burns en Jack Schooner. En zij zaten destijds ook in The Aloof. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Hier op de zondagavond, nog tot 11 uur. Daarna nog veel meer moois in X-Ray tot 12 uur. We hebben weer eens ouderwets ellende met de playlist. Dus de volgende die staat nog niet op de site. Maar dat ga ik u nu vertellen namelijk. Het is Asida Dominga met Imagination Creates Reality. En dat in de Kafka Control remix. Het komt te staan, nee het staat al eigenlijk op de 12 inch Imagination Creates Reality remixes. Vonkel een nieuw verschenen. Dit is Asida Dominga. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goedenavond.

0: ens om helvete. Jeg vet ikke engang om jeg kan ligge med deg.
1: Har jeg noen gang bedt om det?
0: Nei.
2: Bij vlagen heerlijk, gezellig, satanistisch. Bitong, oftewel uit Zwitserland, een project rond Chris Sigdell. Bitong met Graveyard Prayer. Het staat op het nieuwe album wat verscheen via Krater Recordings, het album The Nihilist. Bitong hier bij X-Ray Dits op de concertzender. Waar we verder gaan van Zwitserland, want daar komt Bitong vandaan, naar Frankrijk, naar Marion Leclerc. En die is Mutterlein, het geweldige album Amidst the Flames, May Our Organs Resound, is onlangs verschenen. U hoort nu Mutterlein in het eveneens zeer gezellige Ivory Claws.

Uit Zweden was dit Skin Area. Skin Area hoorde u van een track van het album Rotko Field. Via Malignant verschenen in 2012. U hoorde In The Skin en dan nummer 2 Skin Area hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu een track waar ik tot mijn verbazing nog maar 1 track van dit album heb gedraaid. En daarom nu een 2e. We hebben het over het nieuwst verschenen album van MPC samen met Pilgrimage to Pleroma. U hoort nu The Rope Revelation en u vindt het op het album Hidden Segments. Hier zijn MPC en Pilgrimage to Pleroma.

0: En deze draaide ik speciaal voor mijn hele lieve vriendin Anita. Zij is jarig vandaag, dus ja, alle felicitaties naar Anita. En voor haar draaide ik Who By Fire Coil met de stem van Mark Almond. En Horse Rotovator is het album waar u het origineel op kan vinden. En wat in 1986 verscheen van Coil. Raul Rivera wordt Mark Almond op dat album genoemd. Maar het is natuurlijk gewoon Mark Almond en Coil aan het einde van deze episode van X-Rated. Speciaal voor Anita. En we gaan het ook nog vieren, want direct morgen vertrekken wij voor een korte vakantie. Geen nood, want we zijn volgende week zondag weer paraat. En hiervoor, voor Coil, kon je luisteren naar Shrine. Helaas een project wat gestopt is. En dat is een project uit Bulgarije. Het is Hristo Gospodinov. Shrine met het album Quintessence. Op Cryo Chamber verschenen en je hoorde de track Pir. Zometeen is er het derde uur en dat is X-Ray tot middernacht. En u hoort Nachtplank. Nachtplank is het project van Lee Anthony Morris. U hoort een lange track van het album Psychology of Religion and Understanding of St. Catherine. En dat verscheen in 2013. Daarna hebben we nog Nachtplank samen met Solipsism. En Solipsism is Craig Murphy. U hoort tracks van The Cernarian Sea, wat in 2014 verscheen via Data Bloom Records. Nachtplank, Lee Anthony Norris, dus zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze episode van X-Rated. Direct na 11 is deze uitzending terug te luisteren via de site van de Concertzender. Blijf bij de Concertzender, want behalve X-Ray zometeen is er nog heel veel meer moois te beleven bij dit fantastische radiostation. Ga eens op ontdekkingstocht, want u vindt heel veel moois. En dan kunt u ook gelijk vriend worden, donateur. We hebben het nog altijd keihard nodig. Als u wil dat de muziek die ertoe doet te horen blijft voor de komende jaren. Nogmaals, dank voor het luisteren. En wat mij betreft, dus na onze korte vakantie, volgende week weer paraat voor een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Heb een mooie week. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Een waarlijk vliegende start van deze X-Rated. Influx. En Influx is het racerskind van James Bernard. En die kennen we van een aantal fantastische albums. Waaronder Atmospherics. Heerlijk werk van James Bernard uit 1993. Hij noemt zich Influx. En dit was de track Brain Eater. En dit is nieuw werk, of het is al eventjes uit, maar nog nooit gedraaid in X-Rated. De nieuwe van Urban Meditation, die heet Recurrence of Space. Nu hoort de mix die Urban Meditation van zijn eigen track maakte van de track Where No Man. Dit is Urban Meditation, dit is X-Rated. Allemaal heel erg fijn en bedankt dat u er weer bij zit en bij bent vanavond. Allemaal een hele goede avond bij X-Rated.

Verscheen destijds via Flow Motion Records. Prachtig werk van Cozy Fanny Tutti. U hoorde Time to Tell. Maar er zijn veel meer dames. Vandaar dat ik de andere helft van deze track laat voor wat het is. Want er is nog veel meer te beleven. Wat dacht u van een andere vrouw die ik buitengewoon bewonder? Diamanda Galas. Die hoort zeker in dit rijtje thuis. Saint of the Pit. En dit is Deliver Me. Huiver bij Diamanda Galas.

Ja, hier ben ik echt even stil van. Poeh, wat is dit toch een ongelooflijk prachtige track. Red Sun van Anna von Hausewolf van het album Ceremony, zoals dat in 2012 verscheen via Kning Discs. Geweldig, maar dan ook echt geweldig door merg en been. Anna von Hausewolf. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar we aandacht besteden aan Internationale Vrouwendag, omdat dat gewoon nodig is. Wat dacht u van Jarbo? Dat is de dame die natuurlijk heel erg lang in Swans heeft gezeten en het ook solo goed doet. Zo zal er binnenkort, binnenkort, pas volgende maand, eind april, verschijnt er een nieuw album, Illusory. En dat zal gaan verschijnen via Consoling Sounds uit België. Dit is Jarbo met vast een track van dat album. Ik mag hem vast nog niet draaien, maar ik doe het toch. Dit is Arrival, Jarbo hier bij X-Rated.

Spite Alone Holds Me Aloft van het album Caligula. Je hoorde Lingua Ignota. Wat een fantastische stem en wat een prachtmuziek op dit album van Lingua Ignota hier bij X-Rated op de concertzender. Heerlijk, al die dames, want ze kunnen er wat van. We dachten van Jana Komaritsa. Haar laatste album onder de naam Dark Raad is het album Heart Murmur. Daarvan nu de titeltrack. Dit is Dark Raad en Heart Murmur dus.

Binnenkort, namelijk op 20 maart, komt het nieuwe album Volkenzangen uit. En ik heb er nog niet veel van gehoord, behalve deze track. Maar dit is wel een heel erge folky track. Het wordt wel nog uitgebracht via Relapse Records, natuurlijk dat vooraanstaande metal label. U hoorde Mirkur, oftewel het project van Amelie Brun. En u hoorde Gudernes Vilje. En dat markeert het einde van deze X-Rated op deze zondagavond, waar we in het tweede uur geheel terecht ruimbaan gaven aan vrouwen in de muziek. En natuurlijk de X-Rated muziek. Zoveel vrouwen die prachtige avant-garde, industrial, ambient, etc. maken. En allerlei raakvlakken. Schitterend. En dat allemaal in het kader van Internationale Vrouwendag. Zometeen in X-Ray, het derde uur X-Rated, dan weer drie heren. En dat zijn drie heren die ook nog eens een keer samenwerken. Namelijk BJ Nielsen, oftewel Benny Nielsen, Frans de Waard en Sigtrygur Berg-Sigmarsson. Die hebben een heel erg nieuw werkstuk uit en dat heet Three Options. Onlangs vers verschenen en dat hoort u zometeen integraal hier in X-Ray op de concertzender direct na 11 uur. Volgende week is er natuurlijk ijsweder, storm en andere ellende dienende weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11, zoals dat hoort. En daarna weer een nieuwe X-Ray. Blijf bij de concertzender en zometeen bij X-Ray. Hartelijk dank voor alle reacties die ik links, rechts, van onder en boven via Twitter, Facebook, sms, direct messages, weet ik wat allemaal mocht ontvangen. Dat doet erg goed en dank u nogmaals daarvoor. Heb een mooie week en wat mij betreft tot volgende week. En zometeen dus X-Ray. Voor nu,

Heerlijk, het geluid van Robert Henke, oftewel Mono Lake. En Mono Lake met de Reminiscence. Reminiscence, zo moet ik eigenlijk zeggen. Dat hoorde u, Mono Lake, aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En dat heeft eigenlijk ook wel een reden. Ik wil u namelijk, voor zover u dat nog niet wist, attent maken op het feit dat Robert Henke met al zijn Commodore computers in Tivoli-Vredenburg komt op 12 april aanstaande. Dat is wellicht de moeite waard om te gaan bezoeken. Een bezoek aan Tivoli-Vredenburg is sowieso fijn, maar helemaal als Mono Lake daar staat. Goedenavond, als het goed is, bent u verbonden met de concertzender. Dit is een nieuwe X-Rated. Afgelopen twee weken waren vrij dramatisch om deze uitzending live te horen, maar er is de afgelopen week werkelijk bikkelhard gewerkt achter de schermen door mensen van de concertzender om het allemaal vanavond en hopelijk ook de komende weken, maanden, jaren voortreffelijk te laten verlopen zonder ellende. Twee weken geleden hadden we geen stream. Dat probleem is nu permanent opgelost. En het probleem van vorige week, het invullen van de playlist en connecties met de site en de app, dat probleem moet nu, als het goed is, zijn opgelost. Maar vanavond is natuurlijk even een testcase. Er is in ieder geval heel veel gewerkt daaraan. En ik wil mijn persoonlijke dank uitbrengen aan Sam, de directeur, Sam de Jong, die er heel erg hard aan heeft getrokken. En developer Klaas, die op het laatste moment nog aanpassingen heeft gedaan om dat allemaal vlekkeloos te laten verlopen vanavond. Dus ik... We gaan het gewoon over de muziek hebben vanavond. En verder hopelijk geen geklaag meer. Alles staat klaar voor een nieuwe X-Rated tot 11 uur vanavond. Met nu eerst Peach Live. Dat album komt 29 maart uit. Peach Live is Petra Skipstead. U hoort nu Permission to Roam. Dat verschijnt dus op 29 maart. U bent van harte welkom bij een nieuwe X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

0: U hoorde Sorrow for Laughing met een gedeelte uit de Sun Comes Suite. Give the Day, Take the Day was dit. En het komt van het fonkelnieuwe album van Sorry for Laughing. Sun Comes, verschenen via Klanggalerie. Het is een soort superband die gelukkig nog steeds albums maakt. De frontman is Gordon H. Whitlow en hem kennen we van Biota en de Mnemonists. En verder bestaat deze band uit Martin Bates van Islands in Gaza. Patrick Q. Wright, vroeger de violist van de legendary Pink Dots. En Edward K. Spell, overigens nog steeds de frontman van de legendary Pink Dots. En dan nog gitariste Janet Fader. Sun Comes, het nieuwe album van Sorry for a Laughing, aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor kon u luisteren naar een schandalig klein stukje van de track Empty World van The Void Wanderer. En dat is ook helemaal nieuw, verschenen via Cryo Chamber. Het album met dezelfde titel, Empty World, dus The Void Wanderer. En daarvoor, raison d'être. Zometeen is er X-Ray tussen 11 en 12, het duistere uur van middernacht. En u hoort een heel minimalistisch werk van Thomas Koehner, wat hij maakte in 2014. Het bijna volledige werkstuk Tiento de las Nieves hoort u zometeen van Thomas Koehner in X-Ray hier op de Concertzender. En daarna een nieuwe Dr. Klangendom. Nou, bij mijn weten is deze uitzending volledig zonder enige problemen verlopen. Nogmaals dank aan Sam en Klaas voor hun inspanningen om het allemaal voor elkaar te krijgen. En laten we hopen dat het zo blijft voor de komende weken, maanden, jaren. Zodat ik inderdaad iedere week kan roepen, volgende week is er ijs en wederdienende weer een nieuwe episode van X-Rated hier op de zondagavond. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en voor alle reacties mooi die ik mocht ontvangen. Heel fijn. En voor nu, geniet van de lenteweek die eraan komt. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: X-ray.

Sodeju. U wil niet weten hoe vaak ik deze track gedraaid heb. Ongelooflijk. Wat mij betreft de track van het jaar. En daarom was hij nu te horen. De opener van deze X-Rated. Ik heb het over Clock DVA. Die maakte wat mij betreft de track van het jaar. En het is werkelijk ongelooflijk smachtend wachten op nieuw werk. Wat zal gaan verschijnen. Hopelijk in 2020. Endless. En van mij mag het inderdaad eindeloos doorgaan. Deze track staat op de Armcom Sampler en dat verscheen dit jaar met allerlei andere fijne deunen daarop, waaronder heel veel werk van de heer Eddie Newton zelf. U luistert naar X-Rated, heel fijn dat u er bent en ik wens u allemaal een bijzonder goedenavond. Dit is de concertzender met vanavond het beste van 2019. Net heeft u een heel uur Space Exposure kunnen horen. En als u dat niet heeft gehoord, luister het dan vooral na. Want daar is ook heel veel moois te ontdekken. De 12 mooiste albums volgens X-Rated, die komen nu aan u voorbij tot 11 uur vanavond. En daarna nog een uur pracht in X-Ray. Vorige week had u de nummers 25 tot en met 13, vandaag dus 12 tot en met 1. En aangezien het gesproken woord ondergeschikt is, gaan we gelijk door naar de muziek natuurlijk. Op nummer 12 staat Yamaoka, die Japanner die maar blijft beklijven. Ieder album dat hij uitbrengt, ik word er altijd helemaal warm van. En dat komt ook omdat het gewoon warme elektronica betreft. Zoals het nieuwste album Timeless Story, dat verscheen via Data Bloom Records. Dit is Slope of Snow. Dit is Yamaoka. Dit is de nummer 12 in de beste albums over 2019 volgens X-Rated. En dit is X-Rated. Nogmaals, een hele goede avond.

Ja, dit doet pijn. Ingrijpen in dit werkstuk. Een werkstuk van ruim een uur. We hebben het over Øyrum uit Denemarken. Without blood, the sun darkens. Toen ik dit voor het eerst hoorde, werd ik er zo enorm in meegezogen. Ik heb er ook een hele X-ray aan gewijd en dat was volkomen terecht. Øyrum, without blood, the sun darkens op nummer 11. En we gaan door naar nummer 10 in de lijst der lijsten. Jawel, de beste albums van X-Rated uit 2019. Het album, het nieuwe album van Ekman. En dat is Roel Dijks. Die bracht een nieuwe album uit op Bedouin Records. A Pastime for Semi-Gods. Dat staat op nummer 10. Je hoort nu Thinking Code. Dit is Ekman.